0: Susanne naar Pet Nenner FM.
1: Mayday, mayday. We are thinking, we're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Susanne naar Pet Nenner FM, 100 MHz.
4: Nu moet je de stem kiezen, maar ze houdt.
5: Afvinding onder mij, september, heb ik dat u weer niet in mijn merzorg. Panel nachten is er in naar is zaak. Uitlook goed afvinding ik onder kutloot dat ze mij kiezen het in rapport. En nog even nachts, ik kon ze momenten er afvinder bij zo tong aan het zoeken zoals ze racht de zaak.
4: Wer oezekten van ook?
5: Lørdag den 26. september ifølge DMI. Tørt og solrigt vejr. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 8 meter per sekund.

0: idul sakai abi. Igal mutak.
1: Di mak kioski aja. Kaso tolew. Kaso tolew.
2: Ik kies voor een het festival 2026. Ik kies voor een het festival is sponsored door Atlantic Music, Nune Nook, Nanok Media, Nook Transport, Køling & Company, Søma Hotel, Ulu Rengøring, Pacific, Grønlandsbanken, Air Greenland, Polar Seafood, Arctic Print, Shuttle.gl, Vagtservice.gl, Greenland Travel, Nuuk Water Taxi, som er så entreprenøren, er B. Jammetik, hovedsponsor Tuborg Sport. Vi ses til Akisuanos Festival, Grønlands største publikum.
3: Nanok FM.

0: bijzonder punt uit hoort. Het op zo als een inrachtoor, Eddie.
1: Ja.
0: Is dit?
1: Eddie zag eens op tegenuit.
0: Eddie zag eens op tegenuit, ja. Dus dan, als je een goeie toch zwak, Eddie zag naartoe en naartoe. Ja. Dus Eddie zag ze maar een keer. D'accord, dat maakt je goed. Maar scoot, in die twee minuten, je zag ze maar wat zo slimmer. Ja, amen. Is? Pissipok.
1: Pissipok, kakami pissipok. Kassenaat aan thuis op spring, in soort assoeka, in
0: pissipok.
1: Daar pissipok is een naam. Pissipok. Pissisinapok.
0: Ja. Nou, zoals een minuut pissamaas op pok. Am dan.
1: Nou,
0: am. Am.
1: Ja.
0: Ap.
1: Yes.
0: Zit.
1: Ah, sorry, een nog pok.
0: Ah, sorry, een nog pok. Dat is zo'n. In de minigara. In de minigara. In de pizza. Als het eigenlijk nog zijn nog pok.
1: Ja.
0: Daarom.
1: Eigenlijk zijn nou allemaal
0: besmet. Ja, dat ping als je daar ook je zin lang onder en als je zin lang op zo'n ja, ja, bij jou is dat zwak?
1: Is dat zwak? Is dat zwak? Is dat zwak? Oorgen bij lach. Is dat zwak? Is dat ja, is dat de jongen dat put zo'n sok?
0: Ah,
1: significant.
0: Ah, Peter, is dat een significant? Is zo? Is dat zwak? Ja, toch zo. Zo, dat is zwak, toch gek?
1: Toch gek?
0: Zat dan op je afsluit het zo. Ja, ja.
1: Daar, wat? Die moest dat toch daar zo op?
0: Ja, toch daar naartoe.
1: Dat is zeker goed zo'n middag uit de paard.
0: Hoe dan mis je
1: het? Tegen.

0: Susannaappe.
1: Manne kut Bjarne Olsen nipka titigai allartillerput.
2: Bjarne Olsen.
1: Nanok FM.
3: 100 megahertz.